0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven Strijp S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar Bergdorp stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschijnselen.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.

0: Jung.
1: Ja, die goede oude tijd, de 70er. Ja, dat waren die 70er. Leuk zeg. Die schönsten slager hier vandaag bij op de radio. En zo ook muziek van Leonard. Rhythmus der Nacht. Luister lekker mee.

0: Oktoberfest, we zitten er middenin, hè. Het duurt nog heel eventjes en dan zit het alweer op voor dit jaar. En dan heb je van die liedjes die heel vaak gedraaid worden en dat noemen we dan een Wiesn-hit. Nou, dit nummer was de Wiesn-hit van 2018 Oktoberfest München. En dat is DJ Ötzi dus met Bella Ciao, ja. Mooi zag om even naar te luisteren. Ik ben nog niet erg compleet achter wat voor dit jaar de Wiesn-hits zijn. Misschien volgende week dat ik daar even op terugkom. En anders kun je het best even zelf, denk ik, er naartoe gaan om daar achter te komen en dat te ontdekken. De Wiesn-hits dus. Heel veel om te doen. Ook heel wat drank wat er weer doorgaat daar. Wellicht ook wat fris en zo. Het hoeft niet altijd gepaard te gaan met drank. Maar het is wel een van die ingrediënten voor een succesvolle Oktoberfest.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Kirsten Ott, tausendmal nein. Ja, ik dacht tausendmal ein. Ik moest even heel goed kijken wat daar stond, maar het is dus echt nein. 3 maanden terug kwam ze daarmee. Kirsten Ott, ze is geen eendagvlieg. In 2016 na een grote doorbraak met Die Immerlach. Wat een enorme hit was dat zeg. Ja, oh, als ik daar weer aan terugdenk. Nee, ik draai hem niet vandaag in de uitzending. Nee, zeker niet. Misschien volgende week. Ja, ik draai nou wel heel veel volgende week trouwens, bedenk ik me net. Zien we dan wel weer. We zijn nu bezig met de uitzending van deze zondag. Andreas Gabalier, om eens even wel één van die grote successen te spreken. Ich sing ein Lied für dir. Daarmee brak deze ja, rock'n'roller uit de bergen, zo noemen ze hem ook wel, door. Dus het nummer van Andreas Gabalier gaan we naar luisteren, waar zijn muzikale avontuur mee begon. Ich sing ein Lied für dir.

0: Ja, je hebt van die nummers, daarmee breken artiesten dus door. En dit is een van die nummers, die grote successen. Ik heb het over Andreas Gabalier. Ich singe ein Lied für dir. Typische kerel is dat. Als je die stem hoort in de intro, die weet je al precies waar het over gaat. Mooi toch? Ja, vind je het echt mooi? Volgende week zondag ben ik er weer en dan draai ik waarschijnlijk weer zulke liedjes. En anders, wij zijn DNO.nl. Kun je deze uitzending 24 uur per dag, 7 dagen in de week terugluisteren.
1: Vroon Munter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

echte slagerartiest waar heel wat over te zeggen valt. Ja, ik heb het over Wolfgang Petri. Wolfgang Petri, die had toen een enorme hit, onder andere met Waanzin. In die hulle, hulle. Nou goed, misschien ken je dat nog wel. Maar in ieder geval, in 2006, toen kondigde hij zijn pensioen aan. Hij had zoiets van, joh, ik ga ermee stoppen, het is mooi geweest. Ja, en de fans die hadden toch zoiets van, wij willen jou weer op de bühne zien. We willen weer muziek van jou horen. En eigenlijk kon hij het ook niet laten. Dat zingen, dat zit gewoon in zijn bloed, in zijn DNA. En hij had zoiets, ik moet daar weer wat mee gaan doen. En toen verraste hij dus vriend en vijand in 2014. Na jaren radiostilte dus weer ineens met een nieuw album. Eenmaal nog. Toen kwam dat album uit. En de grote slager comeback in 2018. Ja, dit nummer dus, Waar sind denn all die Helden? Dat refereert dus door zijn, na zijn comeback. Wolfgang Petri heb ik het over. Pracht van de nummer. En natuurlijk hier ze bij Froh und Munter. Ja, hoor je dat op de radio? Mooie muziek. Wat ook mooie muziek is, muziek van die Grubetaler. En die Grubetaler nemen ons mee naar het prachtige Zwitserland met een pracht van een medley.

Ja, bekend in heel Duitsland en de verre omgevingen. Mark Forster, Ein Lied, half jaar terug. Toen verraste hij ons daarmee. En ja, ik denk, ik draai het maar gewoon. Ja, toch? Leuk. Zeg, zijn we al aan het dansen geweest vanmiddag? Volgens mij niet echt. Nou, gaan we even doen. Sombrero op en beide klaar voor. Ik neem jou mee. Kom op. Benen in de lucht. Van de vloer, op de vloer. Gaan we. Olé!

Oh, het Carpendale. Ja, natuurlijk. 3 jaar terug. Toen kwam hij met het nummer uit Waarom Tanst Du So Allein? Laatste nummer van vandaag hier bij Froh und Munter.

0: 80 jaar, moet je nagaan, hè?
1: Ja, wauw.
0: Die doet gewoon nog mee. Die staat gewoon nog iedere keer weer bij die grote slagershows op de bühne. Alsof het niets is. Heb je met heel veel van die artiesten trouwens, valt mee op, hoor. Ook van Die Flippers, Olaf Malolewski, noem ze maar op. Ik vind hem mooi en houdt ze ook op de benen. Houdt ze ook jong, volgens mij. Dus ja, gewoon moeten dus met Howard Carpendale vandaag ook weer. Waarom Tanzu zo alleen? Wat ik al zei, de laatste dus. Vloven voorbij dit uurtje. Muziek wat we niet gedraaid hebben van de volgende artiesten. Helene Fischer, Kastelruut en Spatzen. En zo heb ik een heel rijtje. Ja, ik had een playlist. Ik dacht van, nou ja, daar heb ik nooit genoeg aan. Maar ik had er heel wat nummers op staan. En het uurtje vloog voorbij. Volgende week dus weer nieuwe muziek. Oktoberfest. Ja, je kunt er nog naartoe. Het duurt volgens mij nog tot 4 oktober. Drink met maten. En vooral met je maten. Maar gezellig is het daar zeker. En anders kun je het hier dichtbij ook vieren. In oktober zijn er weer allerlei evenementen. In de omgeving volgens mij wel, toch? Jawel, zeker wel. Dus die lederhozen en dindeljurk, die hoeven zeker nog niet de kast in. Hou ze nog even stand-by en ga lekker uit je dak. Mijn naam Roy Wemmenhove. Bedankt voor het luisteren van vandaag. Ik wens je een hele fijne namiddag en een mooie avond ook alvast. Want het is alweer zover. En volgende week dus tussen 5 en 6 hier bij...

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel.
3: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jetten een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jette benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Overijssel, non-stop religieuze

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. Ook deze keer hebben we weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. We gaan dit uur beginnen met de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het programma openen met een eigen koraalbewerking over Psalm 19.

Onze deur werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde voor ons Psalm 19. De organist Theo Griekspoor gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Theo Griekspoor gaat voor ons het Rudolf Knol orgel bespelen van en van zijn hand hoort u Loof de Koning, heel mijn wezen.

Ja, luisteraars, zo begonnen we dus vanavond met twee keer Psalm 27. Allereerst uit de berijming van 1773, op hele noten gezongen door de 1600 mannen in Katwijk. En later een lied wat erna geschreven is naar Psalm 27, De Heer is mijn licht. En dat werd gezongen door het kinderkoor uit Ridderkerk. Twee prachtige opnames. We gaan verder met Psalm 25. Vers 2, voor onze Levi, want die was afgelopen woensdag jarig, staat bij het verzoek. Een groet van papa en mama, Vera, Bram en Lin. Levi dus ook gefeliciteerd. Psalm 25, vanavond in een uitvoering van André Nieuwkoop, samenzang vanuit Zaltbommel. En er wordt vers 2 en 3 gezongen van Psalm 25.

Ja, Psalm 25, de versen 2 en 3. Mooi gedragen, gezongen, zijn uiteindelijk ook gebeden. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Graag nog Psalm 121 staat bij het volgende bezoek. Voor Levi, hij mocht woensdag zijn 13e verjaardag vieren. Levi, van heel hartelijk gefeliciteerd van opa en oma Koiker. En ik had er nog een bezoek, ook voor Psalm 121. En dat is voor Karst en Koop, die vandaag allebei jarig zijn. Karst en Koop, van harte gefeliciteerd van de familie Beens. Nou, de familie Beens, jullie ook een hartelijke groet vanaf hier. Psalm 121, de versen 1 en 4 gaan we vanavond naar luisteren. En dat is een opname van de psalmzang Jeugdkoor Lauwersdeo van het IJsselmuiden Grafhorst.

Psalm 121. Zou je voor Levi, die afgelopen woensdag jarig was, nog gaan met God en hij zal met je zijn willen laten horen? En dat doet van Lotte, Joris en Roos. Nou, Levi, ook een hartelijke felicitatie nogmaals. En zie ik dat ik me vergist heb, want ik heb niet het lied gaan met God, maar gaan met God opgezocht. En ik hoop ook dat dat goed is. Ik had me daar net in vergist, maar ook een prachtig lied natuurlijk. Gaan met God.

bij het volgende bezoek staat. Hallo Alt, Manuel, Anna en Benjamin willen graag psalm 76 vers 1 aanvragen voor hun papa, mama en David. En graag voor 8 uur, dan gaan we ook snel luisteren. Psalm 76, ik moest er even zoeken, maar ik had hem in het archief van de mannen in Katwijk. En die gaan zingen psalm 76, de versen 1, 2 en 5.

Dat was Psalm 76, gezongen door de mannen in Katwijk. Graag wil ik nog een lied aanvragen voor mijn pa. Dat is Harm Boon, die afgelopen dinsdag 45 jaar is geworden. Doe maar een mooie plaat van Eiland Urk. En een groeten van Henrike. Nou, Henrike ook bedankt. Ook je pa, Harm, een felicitatie met je verjaardag van afgelopen dinsdag. En ik doe je vanuit de studio er ook graag de felicitaties en een hartelijke groet bij Harm. En alle goeds gewenst natuurlijk. We gaan luisteren naar Eiland Urk. Mooi lied. Past precies bij het programma, zingt met vreugd.

Ja, ook zo'n mooi lied om even mee te zingen. Zingt met vreugd van Eila Durk. Graag een versje voor onze moeder die gisteren jarig was. En graag een mooi psalm. De groet van Nettie, Cornelis en Willina. En als het kan voor 8 uur, nou dat lukt ook allemaal weer. Ook jullie een hartelijke groet, ook jullie moeder een hartelijke felicitatie. Van de cd Psalmen over de zee gaan we luisteren naar psalm 93, de versen 1, 3 en 4. En dat is een cd die is in Zierikzee opgenomen. En volgens mij zit er tussen de versen in ook een stukje declamatie. In ieder geval, het is allemaal onder leiding van Dinan Struik en Peter Wildeman bespeelt het orgel.

De rivieren verheffen, o heren, de rivieren verheffen haar bruisen. De rivieren verheffen haar aanstoting. Maar de heren in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van de grote wateren, dan de geweldige baren van de zee.

Nou, prachtige opname van Psalm 93. Je hoort bijna het bruisen van de zee. Peter Wilderman was de organist. En nu we het toch over de zee hebt, ik wil ook nog helemaal groet doen aan iedereen. Alle dames die komende vrijdagavond meegaan naar de Vrouwenzang in Katwijk. Ik hoop dat je met z'n allen een gezellige avond hebt. Een groet vanuit de studio en alle goeds gewenst. Ik heb een opname opgezocht van de vrouwen die zingen in Katwijk. Een opname van 4 oktober 2024. En daar gaan de vrouwen zingen: Heer, uw licht en liefde schijnen.

De vrouwen in Katwijk dus. Komende vrijdag en zaterdagavond is er weer de vrouwenzang. Graag een mooie psalm voor Berend en Jannie Bloemhoff, die vrijdag 25 september 45 jaar getrouwd waren. We willen hen hiermee van harte feliciteren en God zegen wensen op hun verdere levenspad. Een groet en een felicitatie dus van Henk en Lijsje. En die wonen graag doen met psalm 84, de versen 3 en 6. Nou, ze worden allebei gezongen. 3, 4 en 6. Samen zingen met Arie Pronk. Oude opname, 40, 50 jaar oud, maar niks verouderd.

0: Dit is DNO.
1: Ja, het is hier een beetje improviseren, luisteraars. Dus ik kan zo in psalm 84 het laatste vers niet direct laten horen. Dan gaan we verder met psalm 17 in, van de mannen in Katwijk. Een aanvraag voor alle luisteraars die vanavond meeluisteren. Ontvang allen een hartelijke groet van onze luistervriend Klaas. En we gaan luisteren dus naar de mannen in Katwijk en gaan psalm 17.

Psalm 17, gezongen door de man in Katwijk. Graag nog voor Johan en Karin, die afgelopen vrijdag getrouwd zijn. Psalm 121, aangeboden door Henry, Eida en Hendrik. Nou, mooi dat ook in mijn aanvraag doet, Henry en Eida. En Hendrik natuurlijk, ik hoop dat je Psalm 121 vanavond ook gehoord hebt. En voor Eida, die vandaag jarig is, een hartelijke felicitatie, Eida. En graag het lied van Soli Deo Gloria, toekomst vol van hoop. Van je man Henry en ook van je zoon Hendrik. En daar wil ik ook graag de felicitatie van ons allen bij doen, Eida. En een goede, gezonde jaren nog toegewenst. Een toekomst vol van hoop. Ik had er nog een aanvraag voor, dus die wil ik er ook in bijpakken. Voor Janske en Karel en de kleine Elise. En jullie ook een felicitatie met de geboorte van jullie dochter. Ook namens Alinda. Nou, en ook zo graag in die zin dat ik jullie goed ken, Janske en Karel. Ook een felicitatie en alle goeds gewenst hier vanuit de studio. Toekomst vol van hoop van Soli Deo Gloria. En er ook verzoek nummer 3, die pak ik er ook bij. Voor Eida en ook voor Henry. Graag een lied, een toekomst vol van hoop. Namens pa en ma Mostert. Ook een felicitatie, Eida. We gaan luisteren naar de mannen van Soli Deo Gloria. En die gaan zingen, toekomst vol van hoop. Nu ik eraan denk, ik zag vandaag gisteren nog een filmpje langskomen. Ik begreep dat de mannen van Eiland Urk nog een nieuwe cd gemaakt hebben. Nou, ik hoop dat ik hier ook TZT nog in de studio krijg.

Ja, het is een prachtig lied. Een toekomst vol van hoop. De hele tijd zo niet in het programma gehaald. Maar het blijft mooi. En ook Alinda bij deze nog een groet. En ook de rest van de familie Visser natuurlijk. Allemaal nog een hartelijke felicitatie met de geboorte van jullie tantezegger, oomzegger. En wat het ook maar mogen zijn, opa en oma Visser. Ook een groet natuurlijk. En ook alle andere zussen en familie. Bij het volgende bezoek staat Hallo Aalt. Pa en ma Hulst waren gisteren 57 jaar getrouwd. Zou je Psalm 108 vers 1 en 2 nog voor hun willen laten horen? En een groet van Roelof en Betty. Nou, doe ik bij deze. Goed dat ik een psalm voor pa en ma, Hulst kan laten horen vanavond in het programma. Want ze hebben vanmorgen nog een paar snoepjes in de

Willen jullie nog een lied, een mooi lied laten horen voor Berend en Jannie Bloemhoff, omdat ze 25 september 45 jaar getrouwd waren? Nou, dat willen we altijd. Van Wim en Femmy en de kinderen, graag iets moois van de Katwijkse mannenzang. Nou, we gaan luisteren naar het prachtige lied Leid mij voort. Of Leid mij Heer, o machtige heiland.

Nou, vanavond goed zoveel mannen zang in het programma. De mannen uit Katwijk en die zongen Leid mij Heer, o machtig heiland. Een groet en een felicitatie aan vrouw Meesters in Hasselt. Aan vrouw Meesters dus in Hasselt. En een felicitatie met uw verjaardag, vrouw Meesters. En dat wordt aangeboden door Jan en Jinne. En Jan en Jinne wilden ook Eider nog graag een felicitatie doen toekomen. Ook bij deze ook een felicitatie Eider nog namens Jan en Jinne Slager. En vrouw Meesters is ook die ook vandaag jarig is. Moest een mooi psalm zijn met bovenstem. Nou, we gaan luisteren naar psalm 89, de versen 1 en 8.

Nou, ik praat in mijn klein stukje door dit mooie orgelstuk heen. Er is een God die hoort. En luisteraars, wat mooi die cd die kocht ik afgelopen week in de Dorcaswinkel in de Kringloop in Elburg. Hè. Prachtige cd van André Nieuwkoop samen met Anita van der Schans op de Bugel. En die bespeelde een stuk of wat mooie liederen. Zou je de komende tijd nog eens een keer wat van horen. Maar ik had nog even een aankondiging van een optreden van het Christelijk Mannenkoor Staphorst. En dat is best wel mooi om in te gaan, denk ik ook. Dat is donderdag 1 oktober 2026 in de Levensbron in Roveen. Op de flyer staat gezamenlijk optreden Christelijk Muziekvereniging Prinses Margriet. Het Christelijk Mannenkoor Staphorst en het Jong Christelijk Koor Shenanya, als ik het goed uitspreek. Alle drie samen geven ze een uitvoering dus in de Levensbron in Roveen donderdag 1 oktober om 8 uur tot 9:30. Tijdens deze muzikale avond brengen de koren en de muziekverenigingen een gevarieerd programma ten gehore, waarin zowel samenzang, solozang, solo optredens en gezamenlijke uitvoeringen centraal zullen staan. Nou, ze belooft dus een mooie avond te worden in de bron in de Levensbron in Roveen. 8 uur begint het donderdag 1 oktober, komende donderdag dus. Nou, iedereen ook van harte uitgenodigd namens de Prinses Margriet, de muziekvereniging Mannenkoor Staphorst en ook het Jong Christelijk Koor Shenanya. En jullie ook allen, voor zover je meeluistert, een groet vanuit de studio en een goede avond toegewenst. We gaan zo verder met Psalm 103, gezongen door Solo Deo Gloria. Maar ik laat eerst hem André Nieuwkoop en Anita van der Schans uitspelen.

Prachtig lied van Solideo Gloria. Bij het volgende verzoek staat hier de vriendin van Robert. Ik zou graag nog een lied willen aanvragen voor Robert. En zou je dat nog kunnen? Nou, dat kan altijd. Een beetje afgezaagd misschien, maar graag het liefst het lied wat de toekomst brengen mogen. En een hartelijke groet van Alice. Nou, Alice ook bedankt. Je zult hier een beetje goed op Robert passen. Dat komt wel goed. We gaan luisteren naar Conforza uit Woerden onder leiding van Martin Mans. En die gaan zingen wat de toekomst brengen mogen. En ook een hartelijke groet Alice natuurlijk. Ook nog een groet aan Reinier. Reinier, ook nog een bedankt voor het berichtje natuurlijk. Ik wil nog een nummer van Roelof Mulder graag in het programma hebben. Dat gaat me vanavond niet lukken, maar ik hoop dat bij deze goed is. En ook de hele familie Kroeker een goede, gezegende zondagavond.

Zoals beloofd, nog een stukje orgelspel van André Nieuwkoop met Anita van der Schans. Nou, ik er toch helemaal aan denk, wil ik ook helemaal gauw een groet doen aan de familie Fuiten in Genemuiden allemaal. Ook speciaal aan de mensen van de familie zelf die meeluistert. Jan en Enrique natuurlijk, een groet vanuit de studio. En ook met de rest van de familie. Ook alle goeds jullie gewenst. Ook altijd iemand denken, aan een andere Nieuwkoop denk. Nou, bij deze. Verder ook al onze luisteraars, heel hartelijk bedankt voor het luisteren deze zondagavond. Er kan natuurlijk nog meer dan een uur. Ik kan nog meeluisteren tot het. De klok van 10 uur. Ik heb nog een mooie liederen klaargezet in het komende uur. Het werd me deze week nog gevraagd. Maar ik heb ook in het komende uur nog een paar nieuwe opnames van het Christelijk Mannenkoor Staphorst geplaatst. En dus blijf hem luisteren. En er waren een paar, ik weet niet meer welke nummers precies, maar het waren een paar Nederlandse uitvoeringen van bekende Engelse liederen in ieder geval. Dus als je die hoort, dan weet dat ze van het Mannenkoor Staphorst bent. Verder wil ik ook iedereen een groet doen vanuit de studio. En ik hoop u ook volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook Alice natuurlijk. Goeie week gewenst van Robert hier vanuit de studio. En ook maar tot de volgende keer. Ook de mensen van de Pieter Zand. Een speciale groet natuurlijk aan Dries, Johan, Egbert en de rest van de familie. Willem natuurlijk ook. Vaste luisteraar van het programma inmiddels. Nou, een groet hè, Willem. Ook alle goeds. En ook Jan natuurlijk. En alle andere mensen die ik door komende week weer spreek. We gaan afsluiten, luisteraars. En dat wil ik doen vanavond met Psalm 27 te lezen uit de Bijbel. En dat doe ik naar aanleiding dus van de trouwdag van onze dochter Karin met Johan Ken. Ook iedereen die daar geweest is en die meeluistert, een groet vanuit de studio. En met de kerkelijke bevestiging natuurlijk was de trouwpsalm Psalm 27. En daarom ga ik er vanavond ook mee afsluiten. En daarna het lied Grote God wil loven u. En dan geven we het programma ook over aan de PC hier. Psalm 27, die zegt. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, zo stieten ze zichzelf aan en vielen. Ofschoon mij ook een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ze al de dagen mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent en hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in de tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja psalm zingen, de Heere. Hoor Heere mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u, gij zoekt, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef me niet en verlaat me niet, o God mijn heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, om mijn verspieders wil. Geef mij niet over aan de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zullen tegen mij opstaan, mits schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere.